Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Everything begins with consciousness.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

zien me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het dan weer over een wonderbaarlijke zangeres. Ook voor zangeres Barbara Dex, die momenteel toert met nummers van Dolly Parton, was ze echt een idool.
2: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
1: Dolly Parton werd 80. Je kan haar onder meer kennen van hits als Jolene en 9 to 5. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield. Zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnen blijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur daar te blussen. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. We krijgen een wisselvallige dag met vooral deze namiddag buien. Wel warm tot 27 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Onze eerste nummertje van Modern Talking. You can win if you want. Goedemorgen. Welkom bij Belinda F in de Vroegvogels met Mike tot 8.

Get Up met Captain Jack. En dit dan featuring de Gypsy Kings. In dit programma mag je nog werk verwachten uit de jaren 70 van Ike en Tina Turner. Ook nog Swedish House Mafia. En deze van Meteor en Luna. Stuk.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tweedehandswinkel Domino in Nieuwpoort heeft je nodig. Wat heb je nog thuis? Kinderkleding, speelgoed dat je niet meer gebruikt of nodig hebt. Geef eens deze spullen een tweede leven via Domino. Dat is de tweedehandswinkel voor kinderen van 0 tot 12 jaar in het Sociaal Huis in Nieuwpoort. Domino is op zoek naar verzorgde kinderkleding, kinderschoenen, babyspullen en speelgoed. Het is wel belangrijk dat deze spullen in goede staat zijn, proper, volledig en klaar voor een nieuwe eigenaar. Het schenken van materiaal betekent eigenlijk minder verspilling, meer hergebruik en kansen voor kwetsbare gezinnen. De bruikbare spullen mag je elke werkdag afgeven tussen 9 en 12, 13 uur 30 en 16 uur in het Sociaal Huis van Nieuwpoort. En dat is gelegen in de Astridlaan nummer 103. En de specifieke vragen rond het doneren van materiaal mag je contact opnemen met domino@nieuwpoort.be.

0: trek de poort.
1: En voor het originele moesten we eigenlijk al gaan naar Alvaro Soler met Sofia. En je hoorde de Vlaamse vertaling van Niels en Wiels met Skoon Meisje. We gaan straks deelnemen aan een Suske en Wiske wandelzoektocht.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Trivucci en La Spagnola. Dus we gaan in een teletijdmachine stappen, die van professor Barrabas. En we gaan samen met Suske en Wiske gaan reizen naar de tijd van Jeanne Panne. Je weet wel, de onterecht veroordeelde heks van Niepoort. En ontdek onderweg wat er zich toen eigenlijk afspeelde en speur mee naar de geheimen van het verleden. Ook de Slag van Niepoort krijgt in deze wandeling een extra aandacht. En onderweg kom je ook nog andere bekende stripfiguren tegen. Los de vragen op. Kom langs het parcours van 5,5 kilometer. Daar mag je dan de letters gaan verzamelen en de puzzel gaan oplossen. En misschien ga je wel naar huis met een van de leuke prijzen. Dat is bijvoorbeeld een verblijf in Niepoort of een strippakket. Het deelnameformulier dat is gratis verkrijgbaar bij Dienst Toerisme Niepoort. En je ingevulde deelnameformulier kan je tot en met zondag 3 januari gaan afgeven bij Toerisme Niepoort. Of deponeren in de bus aan het stadhuis. Dat is gelegen aan de Marktplein nummer 7.

Udo met Jamina. Laten we 50 jaar terug in de tijd gaan. Met een grote hit met Marianne Rosenberg. Ich bin Udo.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Bij ons toert Barbara Dex op dit moment met nummers van Dolly Parton. Ook zij was enorme fan.
2: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
1: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
3: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it and God was good enough to let me have it.
1: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. Er komt een algemeen plan rond artificiële intelligentie in ons onderwijs. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoual Demir gezegd in VTM Nieuws. Zo komen er onder meer duidelijke richtlijnen over hoe leerlingen en leerkrachten met AI moeten omgaan. Demir is voorstander van een verbod in het lager onderwijs, zoals in Noorwegen.
4: Mij lijkt het niet logisch dat we kinderen van 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar huiswerk gaan laten maken via artificiële intelligentie. Nee, onze kinderen moeten echt wel leren lezen, schrijven, dat denkproces moeten zij wel goed bezitten. Maar ik vind wel, op een latere leeftijd, iemand van middelbaar onderwijs is natuurlijk een andere manier van werken.
1: Demir heeft aan de 5 Vlaamse universiteiten gevraagd om met adviezen te komen tegen het einde van dit jaar. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield en zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnen blijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. En dan nog tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind, walen tot 30 graden. Vrijdag buien en 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

inkomer voor deze na 7 uur was deze van Dolly Dots en STOP Stop. Welkom bij Melinda FM Vroege Vogels en straks gaan we naar De Haan, want er is binnenkort terug een rafting day.

Safe Tonight. Zaterdag aanstaande organiseert de dienst Sport van de Haan opnieuw Rafting Day. Dat is een sportief en uitdagend watersportevenement ter hoogte van de watersportclub De Windgaan aan de Zeedijk. Van 13 tot 17 uur nemen teams van telkens 4 deelnemers tegen elkaar op in verschillende opdrachten op de zee. Snelheid, samenwerking en een flinke dosis teamspirit zijn daarbij de sleutel tot succes. Meer informatie via dehaan.be.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

En we gaan dan meteen naar zaterdag 6 september, want dan sluit Klemskerke traditiegetrouw het zomerseizoen af met Klemskerke Zomerende. Van 9 tot 18 uur is iedereen welkom trouwens aan die feesttent in de Dorpstraat. Je kan er genieten met een gezellige zomerbar, diverse foodstands en ook nog een rommelmarkt voor jong en oud. Bovendien zijn er ook volksspelen en een springkasteel. En de kinderen kunnen zich ook tussen 14 en 16 uur laten schminken.

The Best Disco in Town met de Ritchie Family. En dan gaan we ook nog naar 28 augustus. Want als we goed kijken naar de kalender, ik heb hem bij me. Dan is vrijdag aanstaande, is er dan de Ghost Run in Middelkerken. Dat is trouwens de laatste wedstrijd van het loopcriterium van de kust. Meer informatie en inschrijven doen we via middelkerken.be.

Dus werkt er trouwens van Ariana Grande. En Hate That. Wat heb ik nog? Jean Thomas dat ze ja zegt. Eddie komt er ook aan met Take Me Home Tonight. En laten we nog eens terugkeren naar het einde van de jaren 90. En dit dan met Earth, Wind & Fire en September.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Eddie en Take Me Home Tonight gaan in je agenda mogen zetten voor vrijdag 11 september. En dan Laat Mimo Lopen. En we trekken dan opnieuw massaal door de straten van de stad Veurne. Voor een sportieve en gezellige avond. Je uitdaging is 5, 10 of 15 kilometer of de uitdagende 10 miles. Ook aan iedereen die graag op je eigen tempo deelneemt, werd er gedacht met de G-loop. En natuurlijk kunnen ook de jongsten hun beentje gaan voorzetten. Informatie en inschrijvingen doe je via imi.be.

met Jean Thomas en dat ze ja zegt. En in verband met het inschrijven voor Lot Mimo Lopen is het niet imi.be, maar wel mlmml.be. Voilà, dat is daarbij ook rechtgezet. Hier is Miles Smith.

Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Zo, voor ons zit het erop voor vandaag. Laat je zeggen dat we morgen een nieuwe afspraak maken vanaf 6 uur met boordevol informatie te morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Het was de familie van Dolly Parton die het nieuws over haar dood bekendmaakte op sociale media.
2: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
1: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
3: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it, and God was good enough to let me have it.
1: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool in HLN. Opvallend, 1/4 van de leerkrachten geeft zelfs aan dat ze geen schriftelijke opdrachten meer zullen geven. Je hoort onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
4: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
1: Of door bijvoorbeeld verbeteringen van taken en toetsen te automatiseren. Vlaams onderwijsminister Demir kondigde al aan dat er een algemeen plan komt rond AI in het onderwijs. In Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer, van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk ook met onweer, maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Walen tot 30 graden dan, vrijdag buien en 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

De Amerikaanse Jody Watley, die haar carrière begon bij de uitstekende groep Shalimar in de tijd, maar daarna begon ze aan een solo carrière en in 1989 leverde dat een grote hit op The Real Love. Een opperbeste goede woensdagmorgen.

Ooit nummer 1 in de Verenigde Staten. En dat was een hele prestatie voor deze Nederlandse groep Shocking Blue. Je hoorde Venus. Ah, lang geleden dat we die nog hoorden in ons programma. Hier is Bart Peters.

Op zondag 18 oktober vindt de bekende MTB-toertocht Jean-Marie Sercut plaats in Middelkerke. Dit evenement biedt een uitdagend en mooi parcours over het strand, door de duinen en over het Norbert de Dekkere parcours langs Middelkerke, Niepoort en Kokzijde. De start en aankomst is voorzien aan Sporthal De Branding en de Populierenlaan in Middelkerke.

0: Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van

Supertramp en Goodbye Stranger. Wel, dan gaan we een blik werpen op het weerbericht, want vandaag woensdag blijft het onstabiel met enkele buien die over het land trekken. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden en de wind is zwak uit het zuiden.

0: u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Mark Kael met eentje van lang geleden. Ik zeg wel 1991 en je hoorde Love Me Forever. Hier zijn Shakira en de Burna Boy.

Corinne Bailey Ray en Put Your Records On. Dit was deel 1 van de muziekdoos, want zo dadelijk is er regionaal nieuws en daarna deel 2. Patience.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Inwoners van Middelkerke die zullen vanaf 2027 kunnen deelnemen aan de gescheiden inzameling van groente, fruit en tuinafval. De gemeenteraad die bespreekt deze woensdagavond het retributiereglement dat de praktische en administratieve basis vormt voor de invoering van het nieuwe afvalsysteem. Het muziekcollectief The Atomic Orchestra wordt het huisorkest van het Cursaal Oostende. Na de renovatie zal het 47-koppige orkest vanaf december verschillende liveconcerten geven aan de kust. De muzikanten die trekken ook naar de Oostendse wijken om er samen te werken met lokale koren en jongeren. Toekomstige horeca-uitbaters die zullen binnenkort een nieuwe horecavergunning nodig hebben. De vergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het algemeen politiereglement. Ze moet aangevraagd zijn voor de horecazaak de deuren opent. Het was een bijzonder moment voor de 50-jarige keramist Frederik Rappé uit Blankenbergen. Hij liet zijn zelfgemaakte keramiek met daarop een beeltenis van Ronnie Wood signeren door de Rolling Stone zelf. Rappé die was in Londen om het concert van de gitarist bij te wonen. En Frederik Rappé noemt het een moment dat hij nooit zal vergeten. De stad Brugge stelt volgend jaar de concessies voor toeristische rondvaarten op de rijen opnieuw open. Ook nieuwe kandidaten die zullen zich kunnen aanmelden. De concessies die zijn al tientallen jaren in handen van dezelfde uitbaters en werden telkens stilzwijgend verlengd. Maar dat mag niet langer volgens de Europese Unie. De 47-jarige man die verdacht wordt van de moord op een 64-jarige vrouw in Oostende blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. De vrouw die werd vorige week thuis dood aangetroffen. De verdachte, een dakloze man, die zou al enkele maanden bij het slachtoffer hebben verbleven.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een donderslag. Het is ook warm, met een maxima tot 27 graden. Morgen donderdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met opklaringen, wolkenvelden en geregeld regen- of onweersbuien. De temperaturen die dalen donderdag dan tot maximaal 23 graden. En vrijdag blijft het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en perioden van regen- of onweersbuien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Een van die geweldige platen uit 1983, Richard Poveri en Mamma Maria. Dat is wat anders dan Mamma Miracoli natuurlijk. Goedemorgen en welkom.

Lepido. Adios Lepido, het kwam uit de zomer van 2006 en Juanes. We trekken richting Nederland met Goldband. Dit is een noodgeval.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De avondmarten aan de Belgische kust, wel, die lopen zo stilaan op hun einde. Maar vandaag zijn er twee, namelijk op het Stationsplein in Blankenbergen. En er is ook een avondmarkt vandaag in Lombardseide. Alle twee starten die om 4 uur deze namiddag.

Een van die geweldige klassiekers van lang geleden, Kiss and I Was Made for Loving You. En dan de spreuk, speel niet met de gevoelens van een ander. Misschien win je het spel wel, maar je verliest die persoon voor altijd.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Louis Capaldi is de naam en Survive. We gaan even terug naar 1979. Hier is This Is My Life van Charlie Bassey.

Zo, het werk is gedaan voor vandaag wat mij betreft. En morgen donderdag, na het nieuws van 8 uur, is er een nieuwe aflevering van de Muziekdoos. Tot dan.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Het muziekcollectief The Atomic Orchestra wordt het huisorkest van het Kursaal Oostende. Na de renovatie zal het 47-koppige orkest vanaf december verschillende liveconcerten geven aan de kust. De muzikanten die trekken ook naar de Oostendse wijken om er samen te werken met lokale koren en jongeren. Toekomstige horeca-uitbaters die zullen binnenkort een nieuwe horecavergunning nodig hebben. De vergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het algemeen politiereglement. Ze moet aangevraagd zijn voor de horecazaak de deuren opent. Het was een bijzonder moment voor de 50-jarige keramist Frederik Rappé uit Blankenbergen. Hij liet zijn zelfgemaakte keramiek met daarop een beeldenis van Ronnie Wood signeren door de Rolling Stone zelf. Rappé die was in Londen om het concert van de gitarist bij te wonen. En Frederik Rappé noemt het een moment dat hij nooit zal vergeten. De stad Brugge stelt volgend jaar de concessies voor toeristische rondvaarten op de rijen opnieuw open. Ook nieuwe kandidaten die zullen zich kunnen aanmelden. De concessies die zijn al tientallen jaren in handen van dezelfde uitbaters en werden telkens stilzwijgend verlengd. Maar dat mag niet langer volgens de Europese Unie. Inwoners van Middelkerke die zullen vanaf 2027 kunnen deelnemen aan de gescheiden inzameling van groente, fruit en tuinafval. De gemeenteraad die bespreekt deze woensdagavond het retributiereglement dat de praktische en administratieve basis vormt voor de invoering van het nieuwe afvalsysteem. Netbeheerder Elia begint over 3 weken met te werken voor de Ventiluslijn. Die hoogspanningslijn moet elektriciteit van windparken op zee naar het land brengen en doorkruist onze provincie West-Vlaanderen. Elia heeft een vergunning voor de werken, maar er lopen nog procedures tegen Ventilus. En volgens verschillende West-Vlaamse burgemeesters neemt Elia een risico door die procedures niet af te wachten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een donderslag. Het is ook warm, met een maxima tot 27 graden. Morgen donderdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met opklaringen, wolkenvelden en geregeld regen- of onweersbuien. De temperaturen die dalen donderdag dan tot maximaal 23 graden. En vrijdag blijft het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en perioden van regen- of onweersbuien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan, maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabandere, CEO van de gelijknamige brouwerij.
2: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten. En het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
1: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school, maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun, dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten zo soms de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans wel mogelijkheden, zegt Karien Verschuren van de KU Leuven.
3: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren, zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun trekken kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling, dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar. Maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
1: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer 1 miljoen euro per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. In Nashville in de VS leggen honderden fans bloemen neer aan het huis van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton, die overleed gisteren. Ze was 80 en had kanker. Overal in de stad hangen posters en spandoeken voor haar. Wereldwijd reageren artiesten aangeslagen, ook bij ons. Zangeres Laura Lynn noemt Dolly Parton een icoon.
4: Het was zeker een vaste voorbeeld. Niet alleen voor mij, denk ik, maar voor heel veel mensen. Niet alleen omwille van haar zang of haar acteerprestatie, maar ook om wie ze was. Want het was echt wel een hele grote madame die heel veel betekende voor de mensen en vooral voor kinderen. Dus ik denk dat we dat allemaal een beetje kunnen meenemen in ons leven, in onze toekomst, wat zij voor heel veel mensen heeft gedaan.
1: Mogelijk zal Parton ook in haar thuisstad Nashville begraven worden. En sport, Kian Uitenbroeks start straks niet meer in de vijfde rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de tweede rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uitenbroeks wordt nu verder onderzocht om te zien wat er net aan de hand is. Het zit hem niet mee dit seizoen, want Uitenbroeks moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het wel stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend wel droger bij zo'n 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2 Ronde Wit

Het meest populaire uit Zweden wat muziek betreft vanuit de jaren 90. Deze Per Gessle en Weile-Marie Fredriksson. Roxette dus hier bij Melinda FM. En Sleeping in My Car. Nu een electro-act uit Zweden die in de jaren 80 enkele iconische liedjes produceerde. Ik heb het over Yellow. Hier is I Love You.

Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

0: Hij geraakt maar niet uitgesproken of uitgezongen beter van die wachtzaal. Nick Bernard was dat. En nu een kerel die destijds de muziek componeerde voor Sensualité van onze eigen Axel Red. Zelf had hij dikke hits te pakken in de jaren 70 met onder meer de platen The Free Electric Band, It Never Rains in Southern California, een plaat die we eerder deze week nog draaiden hier tijdens Club De Wit. En ook een dikke hit had hij te pakken met deze I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Hier is Albert Hammond.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 26 augustus vandaag en om onze historische nieuwsfeiten te starten, keren we terug naar het jaar 1978. Sigmund Jahn is als bemanningslid van de Soyuz 31-missie naar het Salyut 6 ruimtestation, de eerste Duitser die een ruimtevlucht maakt. 1990, in de Joegoslavische stad Tuzla komen 78 mijnwerkers om bij een gasontploffing in een kolenmijn. 2001, president Robert Mugabe van Zimbabwe maakt bekend dat hij alle blanke boeren het land wil uitjagen. 2009, twee in Somalië ontvoerde agenten van de Franse inlichtingendienst worden vrijgelaten. Radicale islamieten ontvoerden hen een maand eerder vanuit een hotel in de hoofdstad Mogadishu. 2010, de Venezolaanse autoriteiten ontdekken 4 ton cocaïne op het terrein van een ranch in de centrale deelstaat Guarico. Volgens de minister van Justitie van Venezuela gaat het om de grootste drugsvangst sinds jaren. 2017, bij een verkeersongeval met 2 vrachtwagens en een minibus vallen 8 doden. Het ongeluk gebeurt even na 3 uur 's nachts plaatselijke tijd op de snelweg M1 in de buurt van de stad Milton Keynes in Groot-Brittannië. Terug 2017, een Zuid-Afrikaanse rechter geeft het Openbaar Ministerie geen toestemming om tegen de straf van voormalig Olympisch hardloper Oscar Pistorius in beroep te gaan. 26 augustus vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Na al die tijd nog altijd een zeer gewaardeerde acteur en ook zanger, deze Harry Styles. Dance No More was dat.
1: Melinda, 12-2. Dit is Club De Wit.
0: Met nu nog tot aan de airplay van deze week Simply Red and The Right Thing. De uit Manchester afkomstige zanger Mick Hucknall richtte deze band in 1984 op. De naam is afkomstig van zijn bijnaam destijds, Red, die hij gekregen heeft vanwege zijn kenmerkende krullende rode haar, die tegenwoordig veranderd is in, zeg maar, grijs krullend haar.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van de

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Die heerlijke stem uit Schotland was dat van Maggie Reilly en Every Time We Touch op deze 26 augustus. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Ad Tambour. De Nederlandse drummer van Het Goede Doel overleed in 2016, werd 65 jaar. En vandaag ook de sterfdag van de Amerikaanse zangeres Laura Branigan. Overleed in 2004 deze dame hier, werd 52 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

0: Vandaag dus op deze dag, ook alweer 22 jaar geleden, overleden deze Amerikaanse zangeres Laura Branigan. Bekend bij ons dankzij deze hele grote hit hier. Je hoorde Self Control. Zometeen wordt het 1 uur en maken we plaats zoals gebruikelijk voor het nieuws hier bij Melinda FM. En daarna ben ik er terug met deel 2 van Club de Wit.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.
2: Dit is Club de Wit.

lachen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In een ziekenhuis in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus, dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die het krijgen, voelen dat niet. De minister-president van Brussel, Boris Dillies, roept vanavond de gewestelijke Veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Moinil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quentin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan. Maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabanderen, CEO van de gelijknamige brouwerij.
2: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten. En het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
1: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En sport, onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: er dus niet aan toe te voegen. She moves in her own way. Dat waren de Kooks net na het nieuws.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: 26 augustus prijkt op de kalender. Het is vandaag Internationale Hondendag, oftewel Wereldhondendag. Een themadag om honden extra aandacht te geven en asielhonden te steunen. Welk

De heerlijke stem uit de jaren 90 van de Crash Test Dummies, dat was En nu Yazoo, het Britse project van voormalig Depeche Mode lid Vince Clark en Alison Moyet. Ze hadden dikke hits te pakken met Only You en deze Don't Go. Beide platen kwamen uit de LP Upstairs at Eric's uit 1982. Een jaar later stopte de samenwerking. Vince Clark gaat verder met de band Erasure en Alison Moyet begint een solo carrière.

0: alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Jan Wuiters hier op woensdag in deze aflevering van Club de Wit. Dat was Leven. Nu een kerel die nog steeds over de grote plas in Amerika een muziekleraar is. Wat moeten dat daar ja, toch wel swingende lessen zijn, hè? Bij Michael Zieger. Hier is Michael Zieger en zijn band natuurlijk. Let's all chant.
1: Club de Wit. Deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Allemaal in de op 2 na laatste Club de Wit hier bij Melinda FM. 50 Cent was dat op deze 26 augustus. En in de klaap...
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Cato Kallebout, de Vlaamse zangeres, wordt er vandaag 35. Casey, de Amerikaanse zangeres, 40. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de half Nigeriaanse, half Zweedse zanger Dr. Alban. Die wordt er vandaag 69.

0: Geschreven deze plaat hier door een zekere Dennis Pop, die zich ook bezighield met Ace of Base en de Backstreet Boys. Dr. Alban, 69 jaar vandaag. In 92 stond hij heel hoog in de hitparade met het door ons gedraaide It's My Life.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: Nu met dit one hit wonder nog eens op de radio, Man at Work en Down Under. Traveling.

Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

0: Franse muzikale trots met Mano op de radio. Latre Bude Dana.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1979 voor Art Garfunkel en Bright Eyes. Bright Eyes is een lied van Mike Batt. Het is vooral bekend geworden door de versie van Art Garfunkel uit 1979. Hij zong het voor de animatiefilm Watership Down. De plaat werd wereldwijd een hit, maar in het thuisland, de Verenigde Staten en buurland Canada behaalde de plaat geen enkele notering in de hitparade. Bij ons goed voor 14 weken hitparade en de nummer 1 was de piek van de single destijds.

Uit de tijd toen Walter nog last had van jeugdpuistjes, de Kreuners waren dat en zij heeft stijl. En 1/5 van de Dolly Dots van destijds mag Club De Wit afsluiten op deze woensdag. Hier is nog Anita en You've Got Me Get Up. Vrienden en vriendinnen, heel graag tot morgen allemaal.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden in kustgemeente De Haan, mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Het incident gebeurde eind de maand juni langs de Wenduinse Steenweg. Het parket kan wel nog beroep aantekenen tegen de beslissing tot vrijlating. De 47-jarige man die verdacht wordt van de moord op een 64-jarige vrouw in Oostende blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. De vrouw die werd vorige week thuis dood aangetroffen. De verdachte, een dakloze man, die zou al enkele maanden bij het slachtoffer hebben verbleven. Het parket heeft de identiteit achterhaald van 3 minderjarige verdachten na een brand in een berging in West-Rozebeke bij Staden. Een bewoonster die zag zondagavond 3 jongeren wegvluchten toen ze thuis kwam. En het is al de 3e verdachte brand in korte tijd in de gemeente Staden. In Kortrijk zijn nachtwinkels voortaan herkenbaar aan een paarse sticker op de etalage. De maatregel maakt deel uit van strengere regels die sinds november vorig jaar gelden voor nachtwinkels, handcarwashes, barbiers en shisha-bars. Er zijn onder meer belastingen, afstandsregels, openingsuren en een uitbatingsscreening ingevoerd. Volgens de stad Kortrijk zorgen die maatregelen nu al voor minder overlast. Netbeheerder Elia begint over 3 weken met de werken voor de Ventiluslijn. Die hoogspanningslijn moet elektriciteit van windparken op zee naar het land brengen en doorkruist onze provincie West-Vlaanderen. Elia heeft een vergunning voor de werken, maar er lopen nog procedures tegen Ventilus. En volgens verschillende West-Vlaamse burgemeesters neemt Elia een risico door die procedures niet af te wachten. Inwoners van Middelkerke die zullen vanaf 2027 kunnen deelnemen aan de gescheiden inzameling van groente, fruit en tuinafval. De gemeenteraad die bespreekt deze woensdagavond het retributiereglement dat de praktische en administratieve basis vormt voor de invoering van het nieuwe afvalsysteem.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een donderslag. Het is ook warm, met een maxima tot 27 graden. Morgen donderdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met opklaringen, wolkenvelden en geregeld regen- of onweersbuien. De temperaturen die dalen donderdag dan tot maximaal 23 graden. En vrijdag blijft het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en perioden van regen- of onweersbuien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 23 Stef Tielemans.

0: best niet door het sleutelgat kijken. Wie weet wat je daar allemaal ziet. The Look of Love was dat. Een hitplaat uit de 80's van de groep ABC. Goedemiddag, van harte welkom bij Melinda FM. We gaan weer zomeren tot aan 3 uur op deze woensdag. We knippen de werkweek doormidden. En straks, ja, komt Christophe van Dam ook langs. Hij heeft weer hitstory voor jullie.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.

spectaculair voor de leden van In Excess. Wel in een rare setting, de Suicide Blonde. Het is zomer. En die zomer zit er bijna op. Dat betekent dat we aanstaande maandag starten met de nieuwe najaarsprogrammering hier bij Melinda FM. Met een paar nieuwigheden, een paar verrassingen en ook een paar verschuivingen. Ook voor mij, want na bijna 4 jaar nemen we afscheid van het blokje 2-3. Matinee. Wie matinee zal verzorgen volgende week, dat houden we nog even als een verrassing. En waar ik zal belanden in de dagprogrammering, ja, moet je blijven luisteren of naar onze Facebookpagina gaan. Intussen Dana Wiener, haar recentste Telos.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

zonnestralen die gaan rechtstreeks richting jou in de huiskamer of op het werk. Zeker op de tonen van Jessica Alvaria en Siente Mi Cuervo. Cocktailplaat komt eraan rond 2:30. We hebben zometeen Manhattan Transfer en Cuéntame. Maar eerst naar de 80's met dit groene vinylplaatje, weet je nog?

0: Wauw, wat een 70s klassieker. Manhattan Transfer en Quantame.
1: De cocktailplaat.
0: Ja, het is het einde van de zomer en ook het einde van de cocktailplaten. Maar de cocktails, die zullen we blijven drinken. Er is altijd wel een gelegenheid. Vandaag heb ik gekozen voor deze klassieker van Michael Jackson. Remember.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Taylor Swift was dat. Het is tijd voor Christophe Van Bam en Hit Story. En hij verhuist volgende week ook mee naar ons nieuwe plekje. Christophe, volgende week zul je iets vroeger moeten opstaan, hè, man?
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Bam.
3: Toen Joanna van Kool & The Gang eind 1983 verscheen als eerste liedje van het album In The Heart, leek alles aanwezig voor een wereldhit. Kool & The Gang scoorde in die jaren aan de lopende band met toegankelijke soul- en pophits en Joanna paste perfect in dat rijtje. Gitarist Cladys Charles Smith schreef het nummer oorspronkelijk onder de titel Dear Mom. Toen de band de studio inging om het nummer op te nemen, vonden ze de tekst over hun moeders muzikaal gezien net niet lekker lopen in het ritme. Ze besloten daarop de boodschap te veranderen naar een romantisch liefdesliedje. Zo zochten ze naar een naam met drie lettergrepen die perfect op de melodie paste. Na wat puzzelen kwamen ze uit op Joanna, geïnspireerd door het succes van Toto's Rosanna. Tijdens optredens in Radio City Music Hall reageerde het publiek zo uitbundig op het refrein dat de band direct wist, dit moest een nieuwe single worden. En die gok pakte internationaal uitstekend uit. Joanna bereikte de tweede plek in zowel Amerika als in Engeland en stond zelfs op nummer 1 in de Amerikaanse R&B chart.

bijzonder populair is. Als je weet waar het ooit begonnen is. Zeer snel en kort populair geworden deze berre. Yesterday, today, tomorrow. Gisteren, vandaag en morgen. Ik heb het over zometeen. Om 3 uur dan is er Luc de Lee met de Rotonde. Morgen zijn wij er graag terug met zomermatinee hier bij Melinda FM. En vandaag besluiten we met een romantisch plaatje van Spandau Ballet. Juffrouw, danst u? Dit is True. Tot morgen iedereen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Een van die grote meneren uit de rockwereld, Bruce Springsteen en Hungry Heart. En meteen hebben we gisteren ook alweer moeten vernemen dat we een van die legendes weer kwijt zijn. Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Weer een groot gemis in de country en westernwereld en vooral ook bij de familie. In ieder geval, welkom bij de Rotonde. Dit is onze woensdagaflevering.

Het wat hardere werk op jouw radio van IMFN. Inderdaad, you're unbelievable. In maart 26 besliste onze regering over strengere maatregels tegen alcoholreclame. Verplichte gezondheidswaarschuwing, geen alcohol meer uitdelen bij tijdschriften en verplichte melding op het etiket van de fles en tijdens iedere reclameboodschap. Een hele boterham waarmee de koepelvorming van Belgische brouwers problemen geeft. Ze willen wel de strijd tegen alcoholmisbruik steunen, maar met deze regel wordt de volledige sector aan de schandpaal genageld. Een sector die op zijn beurt zorgt voor duizenden de jobs. Gezondheid primeert, maar daarvoor hoeven we nog niet de hele sector te treffen, aldus onze brouwers. En

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het blijft een nummer die we graag even terug horen uit 1984 van Rita Mitsuko en Marcia Baila. Dat mensen langs om minder verdraagzaam worden ondervond een kerel uit Ingelmunster. Als flexijobber brengt hij frietjes aan huis, maar volgens de klant had deze te lang moeten wachten op zijn bestelling. De besteller werd bij aankomst tegen de grond gewerkt en bedreigd met een mes. Volgens de klant zou hij de reden zijn dat zijn kinderen te lang moeten wachten om eten te krijgen en weigerde hij de bestelling en vroeg zijn geld terug. Tja, dan hebben de kinderen toch nog niet gegeten. Bizar.

Met dit nummer heeft Monza de tent op zijn kop gezet in Dranouter dit jaar. Van Godlos was dit. In 2026 viert Echtegem niet alleen 1000 jaar Echtegem, maar ook de 50ste verjaardag van het Tijl- en Nelepad. Daarom nodigen Gezinsbond Echtegem, de Giro-meisjes, KSA-jongens en VZW de tramstatie u uit om samen deze bijzondere wandelroute feestelijk te beleven. Je kiest zelf tussen een wandeling van 5 of 10 kilometer. Onderweg valt er heel wat te beleven voor jong en oud. Wie liever wat minder wandelt, kan gebruik maken van Kamieltje, het gezellige trammetje. Zondag 30 augustus met vrije start tussen 13 en 14 uur aan Huis de Keizer. Vanaf 16 uur ben je van harte welkom op het gezellig tuinfeest in de tuin van Huis de Keizer, met optredens, kinderanimatie en heerlijke braadworsten. Alle info echtegem.gezinsbond.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Het was toch wel een aparte stijl van muziek maken die die mannen hadden van Matchbox en Midnight Dynamos. Een van de regels bij autokeuring is de afschaf van een keuring voor hun verkoop van tweedehandswagens. Dit is toch een belangrijke maatregel die de koper van een tweedehandswagen minder zekerheid biedt. Zowel particulieren als autohandelaars zijn dus niet meer verplicht een keuringsattest voor te leggen bij verkoop. Het wordt dus voor de koper vooral goed uitkijken wat gij koopt, al is iedereen daar niet even technisch in. Het enige waar je als koper nog kunt op baseren is de verplichte kapas met kilometerhistoriek van het voertuig. Dit is Michael Anzo. Jij bent mijn leven.

Een van de grote namen uit het soulwereldje, Billy Ocean uit 1977 met Red Light. We kijken naar de studioklok en zien dat het alweer tijd is om op te krassen. Veel plezier met collega Jan Snel en wij zijn er terug morgen voor de donderdag aflevering van onze rotonde. We gaan er vandaag uit met Dean Weston en Giving All I Have. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Netbeheerder Elia begint over 3 weken met te werken voor de Ventiluslijn. Die hoogspanningslijn moet elektriciteit van windparken op zee naar het land brengen en doorkruist onze provincie West-Vlaanderen. Elia heeft een vergunning voor de werken, maar er lopen nog procedures tegen Ventilus. En volgens verschillende West-Vlaamse burgemeesters neemt Elia een risico door die procedures niet af te wachten. Het parket heeft de identiteit achterhaald van 3 minderjarige verdachten na een brand in een berging in West-Rozebeke bij Staden. Een bewoonster die zag zondagavond 3 jongeren wegvluchten toen ze thuis kwam. En het is al de 3e verdachte brand in korte tijd in de gemeente Staden. Inwoners van Middelkerke die zullen vanaf 2027 kunnen deelnemen aan de gescheiden inzameling van groente, fruit en tuinafval. De gemeenteraad die bespreekt deze woensdagavond het retributiereglement dat de praktische en administratieve basis vormt voor de invoering van het nieuwe afvalsysteem. Toekomstige horeca-uitbaters die zullen binnenkort een nieuwe horecavergunning nodig hebben. De vergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het algemeen politiereglement. Ze moet aangevraagd zijn voor de horecazaak de deuren opent. In Kortrijk zijn nachtwinkels voortaan herkenbaar aan een paarse sticker op de etalage. De maatregel maakt deel uit van strengere regels die sinds november vorig jaar gelden voor nachtwinkels, handcarwashes, barbiers en shisha-bars. Er zijn onder meer belastingen, afstandsregels, openingsuren en een uitbatingsscreening ingevoerd. Volgens de stad Kortrijk zorgen die maatregelen nu al voor minder overlast. Het was een bijzonder moment voor de 50-jarige keramist Frederik Rappé uit Blankenbergen. Hij liet zijn zelfgemaakte keramiek met daarop een beeldenis van Ronnie Wood signeren door de Rolling Stone zelf. Rappé die was in Londen om het concert van de gitarist bij te wonen. En Frederik Rappé noemt het een moment dat hij nooit zal vergeten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een donderslag. Het is ook warm, met een maxima tot 27 graden. Morgen donderdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met opklaringen, wolkenvelden en geregeld regen- of onweersbuien. De temperaturen die dalen donderdag dan tot maximaal 23 graden. En vrijdag blijft het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en perioden van regen- of onweersbuien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Het zou me zeer sterk verbazen, moest het u ontgaan zijn, maar je weet het natuurlijk maar nooit. Dolly Parton, die gisteren kwam te overlijden, 80 jaar na een korte strijd tegen kanker. We draaien nog eens 9 to 5, een van die grote hits. Toch een goede middag, welkom erbij. Dit is De Spits, tot een uur of vijf.

Zij is van dezelfde generatie als Dolly Parton. Cher was dat met de Chup Chup Song. Chup Chup Song. En dit is Guus Meeuwis. Die komt uit Nederland. En we leven nu. Gelijk heeft hij.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Het C'est la vie. Er is een opvallend protest van de Belgische brouwers. Ze hebben een open brief gepubliceerd. Alcohol schaadt de gezondheid. Dat is een melding die zeer binnenkort op alle alcoholreclame moet prijken. Maar ze zeggen alcohol schaadt helemaal de gezondheid niet, maar wel alcoholmisbruik.

Uit 1979, dat is ook alweer een hele tijd geleden. Bee Gees met Tragedy. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Dat is helemaal geen tragedy voor vandaag. Er werd voorspeld zwaar bewolkt weer met af en toe wat regen. Maar dat blijkt nog wel mee te vallen. Temperaturen tot 24 graden. Morgen, dat is wat anders. Dan krijgen we zwaar weer met onweer. Temperaturen die zijn best nog oké. Zo'n graad of 25 vanaf vrijdag wordt het koeler. 20 graden slechts. Dan ook grijs en regen. Liefde.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Dire Straits met Calling Elvis, maar de kans dat hij zijn telefoon opneemt is wel bijzonder klein. Elvis Presley, overleden 16 augustus 1977, leeftijd slechts 42 jaar. Ah, zo jong nog. Vernon Presley en Gladys Presley, dat waren de ouders. Elvis Aaron Presley, dat was zijn volledige naam.

Je hebt zo van die artiesten die al jaren bezig zijn, die echt prachtige dingen maken, maar te weinig aan bod komen. En ik vind dat dus Sabine Tiels daar zo eentje van is. Tegen Polen, dat draaiden we. Deze daarentegen, die krijgt wel veel aandacht. Chaperone.

Wat een vrouw, wat een stem. Chapel Roan met de Subway. Wij nemen de Subway richting huiswaarts, maar blijf erbij, want zo dadelijk is er de turbulentie.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De autopsie van de twee gevonden lichamen in Onij heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist zijn. Maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
2: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
1: Ook de doodsoorzaak van de twee slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. In Nepal zijn nu al zeker 95 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat meldt de politie daar. Er zijn ook nog honderden mensen vermist, onder wie ook ruim 300 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er ook zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker één van hen zou getroffen zijn. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard dollar overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Meta werd door verschillende staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth D.
3: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, want sommige van die staten die eisten meer dan 1.000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
1: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Spanje is een man opgepakt die al uit 4 gevangenissen kon ontsnappen. Dat melden de lokale autoriteiten. De man ontsnapte in december nog uit een zwaar beveiligde instelling in Italië, net zoals in de films, met aan elkaar vastgeknoopte lakens. Eerder kon hij ook al ontsnappen uit een gevangenis in ons land. Het is niet duidelijk naar waar hij nu zal worden overgeplaatst. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS, na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon en lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maximaal rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: ongetwijfeld haar hoogtepunt midden de jaren 80 van Sex Symbol nummer 1 Madonna. Dat was nog even de Materian Girl.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Het is vandaag woensdag, de week is netjes in tweeën gedeeld en we zien al uit naar het volgende weekend. Dat was Edwin Collins met A Girl Like You. En die schone meid die mag blijven slapen in de ogen van snelle

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

0: Drie grootheden uit de muziekwereld. Dimitri Vegas, David Guetta en ook nog Loreen was erbij. Dat was nog even pam pam, ondertussen toch ook al een dikke jaar geleden. En dit is een klassieker van Yarbrough and People.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsring om te doen, want de hits...

0: Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van

is toch wel een vaste klant op onze turbulente vlucht, deze man uit Nederland. Of groep moeten we zeggen, dat was de Frank Boeijen Groep en Duizend Sterren. En die Duizend Sterren, die komen we ongetwijfeld tegen in Boston. Oh,

0: Bouwhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ja, ja, die decibelmeter van Melinda FM is volledig in het rood gegaan. Heel wat mensen hebben hun radio op volle kracht gezet met deze geluiden van Eiffel 65. Het was Blue en het zijn de geluiden van Taylor Dane.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Kijk, als we de weergoden mogen geloven, dan zal het vanaf vrijdag zeer bewolkt en veel regen gaan worden. Maar dan worden de dagen ook korter. En waarschijnlijk heb jij dat ook al opgemerkt. Turn the lights on. Nu op naar de top van het uur met Coldplay.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Brussel komt rond deze tijd de gewestelijke veiligheidsraad samen. Aanleiding is het toegenomen geweld van afgelopen dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. Maar ook de Brusselse burgemeesters. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat worden ingezet. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
2: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
3: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om hem een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
1: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n €2000 netto per maand. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard euro overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven Amerikaanse media. Meta werd door een 30-tal staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt, was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth T.
4: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan 1000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
1: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. En wielrennen dan. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het spijt.

rustig naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: CG & Scar Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij...

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's at Night. Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwvoertuig. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand nog. Het is dus nog niet zeker of dat ook klopt. Er was vandaag heel wat te doen rond de nieuwe reclameregels rond alcohol. Daar moet binnenkort vermeld worden dat niet alcoholmisbruik, maar alcohol de gezondheid schaadt. De brouwers en de horecasector verspreiden uit verzet daartegen al een open brief. Artsen willen vooral dat mensen voldoende geïnformeerd zijn over de gevaren, zegt maagdarm- en leverarts Xavier Verhelst.
2: Onze boodschap is dat wij willen dat mensen zich bewust zijn van de risico's van alcohol. En dan kunnen mensen geïnformeerde keuzes maken. En zeggen, ik ga drinken, ik ga iets meer drinken, ik ga iets minder drinken. Maar dat moet een geïnformeerde keuze zijn. We kunnen niet mensen zomaar laten doen. En als ze binnen 10, 20 jaar bij ons komen, oei, ik heb een dikke darmkanker. Ik was me niet bewust van de risico's. Had ik dat geweten, had ik niet elke dag alcohol gedronken.
1: In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden zo'n 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn veroorzaakt, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken,
1: waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag thuis in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de Europa Cup voor vrouwen heeft Anderlecht zijn wedstrijd tegen het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Feyenoord moest al snel met 10 verder na een rode kaart. Het ging om de heenwedstrijd in de eerste voorronde. De terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Speelt er iets moois, iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven. En als

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het is belangrijk dat Brussel ook maatregelen neemt tegen drugscriminelen die jongeren recruteren via sociale media. Dat zegt de nationale drugscommissaris Ine van Wijmers naar aanleiding van de schietpartijen de voorbije dagen. De daders zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Zo'n 35.000 Brusselse jongeren zijn een vogel voor de kat, zegt Van Wijmers.
2: Het gaat eigenlijk om jonge mensen die geen opleiding genoten hebben, die niet aan het werk zijn, die geen stage aan het doen zijn en die eigenlijk hun plek in de stad niet vinden of niet meer vinden, maar die toch op een of andere manier ergens willen bijhoren en die ook hun levensonderhoud willen bekostigen.
1: En net daar zoeken de criminele organisaties dus hun loopjongeren. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. Dat meldt het Koninklijk Paleis. De oudste zoon van ons koningspaar krijgt morgen zijn diploma van de Koninklijke Militaire School. Daarna zet hij dus zijn carrière bij Defensie verder en zal hij onder meer in Marsleydam en Schaffen bij Diest de opleiding tot paracommando volgen. En Romelu Lukaku heeft zich met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe, meteen geplaatst voor de Champions League. Het won van het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Het was trouwens onze landgenoot Malik Fofana die voor Lyon scoorde. En ook Luis Openda speelt bij Lyon. Maar Fenerbahçe was dus sterker in de terugwedstrijd nadat de heenmatch eindigde op een 1-1 gelijkspel. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.